Nederlandse Omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt. Een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jos den Brabander.

0: zucht een meisje eens in Goes.
1: Oh, Kovacs.
0: Ik hou niet van tango, wel van bloed.
1: Oh, Kovacs.
0: Waarom heb ik er zo'n hekel?

de Zender Bremen, de Goldene Zeven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Zeven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.